0: Bejong Longchen Yenchen Li Kong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Yenchen Shichap Li Kong Je Beke Le Zhen Ju Dong Xia Ji Yan
1: Namo Ge Tuen Chin Beke Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Tan De Lin Ye Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Guin Jiao Longchen Li Kong Ge Beke Chin Lam Yi